0: Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Op de site van een chemiebedrijf in de Antwerpse haven is de voorbije dag een dodelijk ongeval gebeurd. Een werknemer werd er aangereden door een voertuig. De man overleefde de klap niet. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
3: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Lianne, het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Lianne die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Lianne verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Lianne met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: En minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter, omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 40.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview met de Amerikaanse zender NBC liever beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zo'n totale rakettenarsenaal beschikt.
1: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
2: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
1: Correct, yes.
2: Okay.
0: Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: En in Seoul in Zuid-Korea hebben duizenden mensen geprotesteerd. Ze eisen dat de lokale verkiezingen eerder deze week opnieuw worden georganiseerd, omdat er een tekort was aan stembiljetten. Daardoor zou een aantal mensen niet hebben kunnen stemmen. In zo'n 50 van de 14.300 stembureaus waren er niet voldoende biljetten en in ruim 20 stembureaus werd het stemmen stopgezet. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50%

0: Bed. Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Radio 2 Relax Live.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
12: Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
2: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
3: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
2: Correct, yes.
3: Okay.
0: Uit een onderzoek van de verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. En op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden op de Jordaanoever al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal.

0: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
1: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1 en op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kallas van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
2: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen en aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren, zodoende dat die sociale wijken ook leefbare wijken worden.
0: De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand mei gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
3: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijzen door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 2, relax.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 2 Relax Live.

Ik heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip toen zei ik erin. Ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt moest, het leven is te precieus om

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen strengere regels voor sociale huurders. Ze moeten willen werken of Nederlands leren. Minister van Justitie Verlinde wil de abortustermijnen herbekijken. En de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. Mensen die een sociale woning willen huren en niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal minstens tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
4: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomenssoepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
3: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de maatregel van de Vlaamse regering. Zij noemen het de omgekeerde wereld, dat zegt woordvoerder Joy Verstichelen.
5: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
3: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft een wettekst klaar om de termijn te verlengen. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden in ons land. Dat zou worden opgetrokken naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nog om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil CD&V niet gaan, zegt minister Verlinde.
6: Dit is een heel fundamenteel thema. Dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
3: Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn wel op 18 weken komen te liggen. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken sinds gisteren uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder dan door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
7: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
3: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. In Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookpluim. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluim is tot ver te zien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt daarmee weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over ongeveer 20% van zijn totale raketarsenaal beschikt.
8: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
9: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
8: Correct, yes.
9: Okay.
3: Uit onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten was eerder gebleken dat Iran eigenlijk nog over zo'n 70% van zijn raketten zou beschikken. Sport in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, zijn dat met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelpuntensaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Wulaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
10: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
3: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK basket 3x3. De Belgische mannen konden zich niet bij de laatste 8 van het toernooi scharen. Ze verloren van een veel sterker Oostenrijk met 21-13. Zwaar bewolkt vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met wat opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week wisselvallig, met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat was de opener van het nieuws. Wie weigert werk te zoeken, zal bijvoorbeeld 50 tot 150 euro extra per maand huur moeten betalen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
9: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal tenminste tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
1: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra 50 euro per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomenssoepen, naar 150 euro per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
0: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de sancties. Mensen moeten eerst een deftige woning hebben vooraleer ze energie kunnen steken in het leren van een taal of het zoeken naar een job, klinkt het daar. Bovendien gelden de strengere eisen ook voor kandidaathuurders, terwijl die, gezien de langere wachtlijsten, niet eens zeker zijn dat ze ooit een sociale woning zullen krijgen. Joy Verstichelen van het huurdersplatform.
2: Veel kandidaathuurders staan op die wachtlijst, vaak heel lang te wachten. Ze zijn niet zeker dat er ooit een sociale huurwoning komt, maar toch moeten ze aan een aantal verwachtingen voldoen, terwijl daar vaak niet zoveel ruimte voor is. En ze zijn op dat moment volop bezig met het organiseren van een deftige woonplek, op het zoeken daarnaar. En dan is er weinig ruimte om op die andere zaken te werken. En net op dat moment worden nu toch die verwachtingen geuit met mogelijke sancties tot gevolg.
0: CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering had nog geadviseerd om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Dat zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
3: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
0: In de Brusselse gemeente Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden en om binnen te blijven. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver in de regio te zien. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat dat concreet?
4: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
0: Ja, en dat lijkt een beetje vreemd, want de VS en Israël zijn toch goede bondgenoten?
4: Ja, dat klopt, maar hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de golfregio.
0: Lucas, dankjewel. In de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Jill Janssens, die twee keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
5: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: Het weer om af te ronden, zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week dan wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en temperaturen tussen 18 en 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.
3: La la la la la.

0: you.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Radio 2 Relax Live.

you, Adam.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en

0: Het is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap in ons land tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en dat kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Minister van Justitie Annelies Verlinde.
1: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
0: Het Vlaams huurdersplatform is tegen de strengere regels die vanaf 2028 voor sociale huurders zullen gelden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Huurders en kandidaathuurders worden ook verondersteld om Nederlands te leren. Dat heeft de Vlaamse regering allemaal beslist. Het huurdersplatform noemt dit de omgekeerde wereld, woordvoerder Joy Verstichelen.
2: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
0: Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de afgelopen dagen verschillende keren onder vuur, vooral om druk te zetten op Rusland en Poetin. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat de inlichtingendiensten hebben verspreid. Bronnen binnen het Pentagon merken dat Israël actief mensen benadert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering van Donald Trump. Vooral over de oorlog in Iran dan. Het rapport is opvallend en zet de relaties tussen de VS en Israël verder onder druk, zegt collega Lucas Lecluze.
3: Hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de golfregio.
0: Zwaar bewolkt weer vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal wel droog dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar...

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
3: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 40.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. De brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Volgens de Brusselse brandweer is de rook intussen fel verminderd, maar zal het blussen nog een paar uur duren. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Eén brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentelijk noodplan is intussen ook afgekondigd. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt, dat vandaag en morgen het hommelweekend organiseert. En dat om meer aandacht te vragen voor de pluizige wilde bijensoort. Want de hommel is erg belangrijk voor onze natuur en ook voor de economie, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Als het gaat over bestuiving, dan denken mensen vaak aan honingbijen. Maar wilde bijen, waaronder die hommels, zijn ook heel efficiënte bestuivers. Dus het is niet alleen belang voor de natuur, maar er is bijvoorbeeld ook een economisch belang. De bestuiving van planten, denk aan heel de fruitsector in Limburg, die is ook afhankelijk van die bestuivers. Dus het is effectief essentieel dat we die hommels helpen en beschermen.
0: Natuurpunt organiseert dit weekend op verschillende plaatsen gegidste hommelzoektochten. In Frankrijk is er morgen een witte mars ter nagedachtenis van Lihana. Dat is het meisje van 11 dat eergisteren is teruggevonden. De doodsoorzaak van het meisje wordt nog altijd onderzocht. De zaak veroorzaakt intussen beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Correspondent Frank Renaud.
2: Het leidt tot enorme ophef de hele afgelopen week al. En naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar. En de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen: wij hebben ongelooflijk gefaald.
0: In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar altijd buiten beeld is gebleven. De uitspraak van de rechter leidt tot veel kritiek, omdat de echte dader vroeger kan vrijkomen en uiteindelijk minder lang zou vastzitten dan de onschuldige man. En Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de meest opvallende doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de 3e en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de laatste dagen verschillende keren onder vuur, vooral om de druk op Rusland en Poetin op te voeren. Het wordt een zwaar bewolkte dag vandaag met na de middag regen vanaf de kust, 12 tot 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het zou meestal wel droog blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Anderlecht. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Goedemiddag. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de lerarenraad. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaamse minister van Onderwijs Demir. Een reportage van Marian Timmerman.
4: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
5: We hebben veel te vertellen.
6: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
4: Een voorbeeldje is het beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook het invullen van de planner. We werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen, daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
5: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
6: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir wil ze bekijken zonder taboes.
7: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen en dat is dan mijn taak.
6: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
8: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
3: Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om sociale huur strikter te regelen. Wie een sociale woning huurt en geen Nederlands wil leren of geen werk wil zoeken, die wordt daar vanaf 2028 financieel voor bestraft. Ook kandidaathuurders moeten beter de taal leren dan tot nu toe vereist was. En voor Vlaams parlementslid Nadia Nagy kan dat niet.
9: Op zich is die doelstelling niet verkeerd, hè, van mensen aan het werk te willen helpen of Nederlands aan te leren, maar dat koppelen aan een woning en daardoor het risico hebben om €150 extra huur te moeten betalen, dat vinden wij niet correct, wetende dat sommige mensen meer dan 10 jaar moeten wachten op een sociale woning. Het recht op wonen is een grondrecht en dat wordt nu nog eens opnieuw voorwaardelijker gemaakt, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt, namelijk een groot tekort aan sociale woningen.
3: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een panel van experts had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten, zegt fractieleider Oscar Seuntjes.
10: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
3: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieuw van de brandweer.
11: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestockeerd en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest. Er zijn een 50-tal bewoners geëvacueerd en die worden opgevangen door het Rode Kruis in een nabijgelegen opvangcentrum.
3: 1 brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese Migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En dus zijn de interne grenscontroles niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben. Hè?
12: Ja, want onze oosterburen voeren intussen al bijna 11 jaar grenscontroles uit. Begon eigenlijk allemaal in september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Kort nadat honderdduizenden migranten migranten naar Duitsland gekomen zijn. Dat was ook de periode waarin Merkel weer Schaffendas zei. Het gaat om dat tijdvak. Ja, en geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak kort nadat er aanslagen waren. Maar bijvoorbeeld de huidige regering heeft het systeem ook uitgebreid naar alle grenzen. Ook die met ons land. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat leidt dus vaak tot lange files aan de Duitse grenzen. Maar nu wil Europees commissaris Brunner die weg. En de redenering daarachter is, het nieuwe migratiepact, daarbij zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn de controles dus overbodig.
3: Okay, Jeroen, dankjewel. Paus Leo XIV is begonnen aan een officieel bezoek aan Spanje. Het is zijn derde grote reis als paus en hij zal Madrid, Barcelona en de Canarische eilanden bezoeken. Peter de Kroebelen, wat mogen we verwachten?
13: Wel, het is een minder symbolische reis dan de twee vorige, maar een bezoek aan een traditioneel zeer katholiek land waar het geloven toch ook moeilijk heeft en waar hij een duwtje wil geven. En gelovigen, ook jongeren, wil enthousiast maken. In Madrid ziet Leo de koninklijke familie, de regering en het parlement en er zijn grote samenkomsten op pleinen in de stad. En later in Barcelona bezoekt hij de kathedraal, het klooster Montserrat en zegent hij de hoogste toren in van de Sagrada Familia, de iconische basiliek van architect Gaudi. En daarna gaat Leo naar de Canarische eilanden, waar hij in de havens van Gran Canaria en Tenerife aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En tussenin zal de paus zijn klassieke boodschappen van dialoog en vrede prediken.
3: Peter, dankjewel. Het weer dan nog deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft overal wel droog. Ook maandag begint nog droog, maar in de namiddag regen en tot 21 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met enkele buien en 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze gaan debatteren over de administratieve lasten die bovenop het lesgeven komen. En ze zullen voorstellen formuleren op vraag van Vlaams onderwijsminister Demir. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkoper.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de Vlaamse Raad van Onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich kandidaat gesteld om in die allereerste raad te zetelen. Op vraag van onderwijsminister Joël Demir zullen ze voorstellen formuleren om de administratieve last te beperken die bovenop het lesgeven komt. Marianne Timmerman.
1: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
2: Spannend. We hebben veel te vertellen.
3: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
1: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. We werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen, daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
2: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
3: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Joël Demir wil ze bekijken zonder taboes.
4: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen en dat is dan mijn taak.
3: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
5: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten. Fractieleider Oscar Suntjes.
6: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten, omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: En ook vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel van minister Verlinde. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van de abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van experten dat hiervan afwijkt en zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
7: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unaniem advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
0: De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En zijn interne grenscontroles dus niet meer nodig. Het pact liever treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
8: Ja, want zij hebben de meeste grenscontroles en doen die intussen ook al bijna 11 jaar. Sinds september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn, de periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei. Het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid, vaak bijvoorbeeld na een aanslag. Maar ook de huidige regering heeft het systeem nog extra uitgebreid naar alle grenzen. Bijvoorbeeld ook die met ons land. Hè. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat lijkt vaak tot hele lange files aan de Duitse grenzen, zeker vanuit Nederland of Oostenrijk. Nu wil de Europese commissaris Brunner die weg. De redenering, met dit nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden, dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus ook geen controles meer nodig.
0: Dankjewel, Jeroen. Paus Leo XIV is in Spanje aangekomen voor een officieel bezoek. Zijn derde grote reis is dat als paus. Op dit moment is hij te gast bij de koninklijke familie in Madrid. En volgende week zal hij Barcelona, de hoogste toren van de Sagrada Familia, inhuldigen, de iconische basiliek van architect Gaudí. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En de spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan ook 1 op 27 juni in Seattle tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Ook maandag eerst droog, na de middag regen tot 21 graden. Dinsdag opklaringen en wolken met enkele buien en nog tot 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demeer. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen scherpe reacties op het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen tot 14 weken. Vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van die abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van het expertenpanel dat zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
1: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
0: Een regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaamse raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt.
2: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
3: Spannend, we hebben veel te vertellen.
4: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: En over een uurtje spelen de Rode Duivels hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Vooraleer ze vertrekken naar het WK voetballen in de Verenigde Staten. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, met welke opstelling zullen ze dat doen?
5: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen had hij gezegd. Het zijn er 4 geworden in vergelijking met de wedstrijd van dinsdag tegen Kroatië. Courtois blijft tussen de palen. Een viermansdefensie dus. Anders dan in Rijeka met aan de rechterkant Meunier. Aan de linkerkant Kastanje. En centraal in de verdediging komt Mechelen ook naast een gooi staan. Daardoor schuift ook Onana van de verdediging door naar het middenveld. Dat hij bevolkt samen met de Bruyne en aanvoerder Tielemans. Doku is erbij. De ketelaren is er ook nog altijd bij. Dus het blijft nog even wachten op het basisdebuut van Fernandes Pardo en Leandro Trossard, de winnaar van de Premier League en finalist in de Champions League, staat vandaag ook aan de aftrapwedstrijd dus in het Koning Boudewijnstadion dat helemaal is uitverkocht. 50.000 mensen komen kijken naar dit duel voor de Belgen dan maandag afreizen naar de Verenigde Staten.
0: Dankjewel Peter. De spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal, maar enkele stafleden kregen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 15 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan 1 op 27 juni in Seattle tegen de Rode Duivels. Vanmiddag veel bewolking met stille regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw veel wolken, maar het blijft wel dan overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin vanaf 8 weken na de geboorte. Maar 3 dosissen beschermen evengoed, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
1: Dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur enerzijds, maar ook uit de ervaring van heel wat andere Europese landen, ondertussen 20-tal, die al jaren geleden ook overgeschakeld zijn naar een 2+1. En daar zien we dat er zo goed als geen doorbraakinfecties zijn, dat dat ook heel veilig is. Dus we zetten nu ook diezelfde stap.
0: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. In Frankrijk is Bernadette Chirac overleden, de weduwe van oud-president Jacques Chirac. Ze werd vorige maand 93 jaar. Bernadette Chirac was de enige Franse first lady die een politiek mandaat bekleedde onder haar eigen naam. Ze was gemeenteraadslid in het departement Corrèze. Ze werd ook erg populair bij de Fransen als voorzitter van de jaarlijkse inzamelingsactie Pièce Jaune voor kinderen in het ziekenhuis. Volgens de huidige president Macron heeft Bernadette Chirac het leven van veel mensen op die manier veranderd. En rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans, voor ze vertrekken naar het WK voetballen in de VS. Ze nemen het op tegen Tunesië vanmiddag. En Peter van den Bempt, is daar al iets gebeurd?
2: Nee, nog niet, want het is de eerste minuut van de eerste helft. De eerste seconde eigenlijk nu maar net de aftrap gegeven. Inderdaad, België op zoek toch naar een beetje vertrouwen en een gunstig resultaat in functie van het duel tegen Egypte. Met de eerste aanval van de Belgen overigens met Meunier tegen Egypte. Want Tunesië speelt een beetje vergelijkbaar met een laag blok en dan op zoek naar openingen om dat te forceren. Wat ik zei, een beetje proefdraaien voor het eerste duel van de Belgen op de wereldbeker. Met de ketelaar wel degelijk vandaag, ook als diepe spits. Trossard, de kampioen van Engeland erbij, samen met Doku en Onana. Vandaag middenvelder in het vertrouwde 4-3-3 systeem van de Belgen. Ze zitten meteen in de box van de Tunesiërs met Trossard al. En een eerste redding die nodig is van doelman Chamakh. Voilà, dat is een goede start van de Belgen hier in de openingsminuut. In elk geval nog 0-0 België-Tunesië.
0: Dankjewel, Peter. Het weer. Vanmiddag meer wolken, stilaan regen vanaf de kust en maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bemolkt, maar het blijft dan wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: voor jouw hart en het mijn, de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en het mijn, de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Luistert naar Radio 2 Relax.
2: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station, omdat er nieuwe oproepen waren tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. En op die manier komt er plaats vrij voor nieuwe vaccins, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
1: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningococcus B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
0: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun laatste oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion voor ze naar het WK-voetbal in de VS vertrekken. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bent, hoe staat het daar bij de rust?
2: Wel, 1-0 is de voorsprong voor de Belgen. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want België speelt een goede eerste helft. Het is heer en meester tegen Tunesië dat massaal komt verdedigen, maar toch heel veel kansen heeft toegestaan, behalve het doelpunt van Trossard na een dribbel van de werkelijk onstuitbare uitblinker Jeremy Doku op de linkerkant, doelpunt na 28 minuten. En een intikker voor Trossard, maar voorts nog kansen. En voor de Bruyne, schot gekraakt, nog een keer afgeblokt door doelman Chamakh. Een reuzekans voor Tielemans erover getropt en 3 kansen zowaar voor Brendan Mechelen, centrale verdediger van Club Brugge 2. Met het hoofd, 1 met de voet, maar een extra doelpunt kon hij niet maken. Dat is het enige minpuntje, zou je kunnen zeggen, aan deze eerste helft. Er hadden meer Belgische doelpunten op het bord moeten staan. Maar 1 staat erop. België leidt met 1-0 tegen Tunesië.
0: Dankjewel, Peter. En in het tennis wordt de finale van het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Kwalinska kan er in Parijs als eerste speelster ooit, die uit de kwalificaties komt, ook eind winnares worden. En ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set staat het 3-4 voor Andreeva. Het is bewolkt met regen bij maximaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar dan blijft het wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 40.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. En we gaan meteen live naar het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bemt, 5-0, dat geeft vertrouwen voor het WK.
1: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Rode Duivels was het. En bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al die overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkele goal tegen. Beter kan niet. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur. Waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Jeremy Doku in een hoofdrol. Heel veel kansen en doelpogingen. Maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het 5-0 was het, maar het had ook 8-0 kunnen zijn. Trossard scoorde halfweg de eerste helft na een dribbel van Doku. In de tweede helft nog een kopbal van Charles de Ketelaar. Dan volgde op het uur de uitsluiting van Garbi bij de Tunesiërs. En daarna rolden de doelpunten en kansen nog aan. De Bruyne met een mooie trap voor 3-0. Luke Bakio met inderdaad een tip in voor de 4-0. En Raskin maakte de forfaitscore helemaal compleet. 5-0. Het Koning Boudewijnstadion kraaide van de pret. De Duivels uit. Zij stappen maandag het vliegtuig op richting de Verenigde Staten, richting Seattle. En op 15 juni is het dan de eerste afspraak tegen Egypte.
0: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent en met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
2: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
0: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars in Zweden. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mely, directeur van Agoria Vlaanderen.
3: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
0: Er rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
4: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
5: 1, 2, 3.
4: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
6: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
4: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
7: Je kunt zo goed alles.
4: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
8: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met de zug vaar.
4: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
8: Antwerpener ring. Daar is immer was los.
9: Dames en heren, ons voorgenaald Oostende.
4: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
9: Een schönen Tag in aan de Küste bij herrlichem Sonnenschein.
0: De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalińska. In twee sets vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
5: Het was niet de vraag of, maar vooral wanneer Mira Andreeva een Grand Slam zou winnen. En ze doet het dus op haar 19e. In een verrassende finale tegen de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalińska begon Andreeva zenuwachtig. Maar eenmaal ze op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Met onder meer 9 games op rij drukte ze haar Poolse tegenstandster helemaal weg. Na 1 uur en 20 minuten tennissen maakte ze het ook af. In een toernooi waar Oekraïense speelsters de aandacht vestigden op de oorlog in hun land, is het een Russische speelster die de trofee omhoog steekt.
0: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst, 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anne van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij eindigde 4e. Morgen eindigt de Giro bij de vrouwen met een bergetappe. Na buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. En we begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen zo pas hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. Ze zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Daar spelen ze op 15 juni hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
10: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Spannen met de beste muziek.
9: Altijd en

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen in het Koning Boudewijn Stadion Tunesië met 5-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Duivels en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al de overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkel goal tegen, dat kan niet beter. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur, waarvan 1 heel goeie tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Doku in een hoofdrol, heel veel kansen en doelpogingen, maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het werd een forfait score, maar een monster score had ook gekund. Trossard tikte een van de vele voorzetten van Jeremy Doku in doel voor 1-0. En na de rust scoorde de Ketelaar met een kopbal. De Bruyne tegen intussen 10 Tunesiërs met een mooie trap 3-0. Luke Bakio met een halve omhaal. En Raskin duwde de 5-0 in doel. Het enthousiaste publiek zwaaide zijn helden tevreden uit. Maandag vliegen de Duivels met extra veel vertrouwen naar de VS. En op 15 juni volgt dan de eerste afspraak op de wereldbeker tegen Egypte.
0: En Charlotte de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers en zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
2: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen dus mogelijk nog vervolgd worden, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest, maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent en met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
3: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
0: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. En werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met het signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
4: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
0: Rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
5: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het houtbaanhoofd binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
6: 1, 2...
5: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
6: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
5: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
7: We kunnen zo goed alles.
5: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
8: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met hem zoek vaar.
5: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
8: Antwerpener ring, daar is immer was los.
9: Dames en heren, ons volgende halt, Oostende.
5: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
9: Een schönen Tag in aan de Küste bij herrlichem Sonnenschein.
0: De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanaf polepositie in de grote prijs Formule 1 van Monaco. Op het stratencircuit was hij in zijn Mercedes amper 400ste van een seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Samen met zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc start hij van op de tweede rij. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden. We begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 en zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
10: Luistert naar Radio.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
1: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan en dat we de eerste wedstrijd goed starten.
0: En door de winst van de Duivels geloven ook de supporters erin en is het WK-gevoel aangewakkerd.
2: Goed, gewonnen. Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken, mede door dit gevoel hier. Zo.
3: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is en hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop heeft.
4: Ze gemotiveerd als we wel een dracht iets van maken, heb ik de indruk.
5: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zullen zijn achter België.
2: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
0: In het handbal is Pelt de nieuwe landskampioen. Vorige week verloor het nog de heenwedstrijd van Bocholt met 6 doelpunten verschil. Maar vandaag won Pelt met 32-25. Het scoorde dus 1 keer meer en wordt zo voor de 12e keer landskampioen. Als het Zweedse autobedrijf Volvo investeert in de fabriek in Gent, dan zal het kunnen rekenen op bijkomende subsidies van de Vlaamse regering. Die voorziet daarvoor zowat 120 miljoen euro. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf in Zweden. En daarmee wil de Vlaamse regering het bedrijf in Vlaanderen verder verankeren. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat initiatief. Bij Volvo Gent werken 6.500 mensen en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
6: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6.000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
0: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen mogelijk nog vervolgd worden voor vernielingen of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Er werden ook nog zo'n 100 betogers bestuurlijk opgepakt, maar zij zijn intussen weer vrij. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 40.

0: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
1: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
2: Goed! Ja.
3: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier. Zo.
4: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop.
5: Ze zijn gemotiveerd en ze willen er echt iets van maken, heb ik de indruk.
6: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitse zaling zijn achter België.
3: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
0: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moet de FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
7: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: Hoe reageert de onschuldige man?
7: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
8: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
0: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.

0: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Ruiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten lichtgewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere, onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
1: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: En hoe reageert die onschuldige man?
1: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
2: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
0: Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. Het kan nog regenen vanavond, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig, het wordt ook weer wat frisser, woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd hè.

mijn zo'n lijfje, smal maar schoon. Ik hoef niet te tellen van 1 tot 4. En bruine beesten staan al hier. En s'avonds als een man naar binnen gluurt en er is niemand in de buurt, ze pakt me vast, ik word verwend. Als ik ze zoeken, ik ben

content, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Twee mensen zijn vandaag omgekomen bij een woningbrand in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Er raakten ook 4 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en ook de identiteit van de dodelijke slachtoffer staat nog niet formeel vast. Onder meer een branddeskundige en een wetarts zijn ter plaatse gegaan om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem, in Nederland, is er vreedzaam protest bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mag doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt naar racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel plaatsvindt.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit en voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen, net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest, dus dan is dit wel zo, een once in a lifetime voelt het, dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: Het concert begon met wat vertraging door drukte aan de ingangen. Nu is het volop aan de gang. Het protest rond de arena verloopt rustig. De actievoerders houden borden omhoog en projecteren ook uitspraken die Kanye de voorbije jaren deed. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus. Augustusplaats in Birmingham in Engeland. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start morgen van op pole position in de grote prijs van Monaco. De 19-jarige Antonelli reed vandaag de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van op de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als een ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Er kan nog wat regen vallen vanavond, maar stilaan klaart het op. De nacht is overwegend droog bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog. Het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen wisselvallig weer en frisser. Woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Elf uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
11: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
12: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
10: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria en opent zijn WK in groep K tegen Congo. De Rode Duivels wonnen eerder vandaag hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal tegen Tunesië met 5-0. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
13: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
10: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Oh.

Dat is echt goed.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. De voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming. Ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog. Er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen, niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen. Later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Tot en met 30 juni bij Yoozoo, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yoozoo. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
3: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Oh.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Albanië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Het gaat om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Steeds meer betogers willen ook dat de Albanese premier opstapt. Die vindt dat het project goed is voor het toerisme in Albanië. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw felle kritiek gegeven op de Europese landen die ook lid zijn van de NAVO. Volgens Hegseth zijn die landen niet langer trouw aan de VS en zijn ze niet meer bereid om te doen wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette-Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette-Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij, maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.